2345 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Well, she

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

onder de rokken, chef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, chef.

omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, zeg. Je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat.

Hij was je liefde niet waard. Kom, veeg het snot uit je baard en ga mee. Ga mee. Ga mee.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Herman Emmink presenteert het oudje van de week.
1: Mevrouw, waar houdt u het liefste van een twijfelaar of een Lichemont?
2: Wat zou ik nou zeggen? Ga mij maar Lichemont.
1: Lichemont. Mevrouw, waar ligt u het liefst in? Een twijfelaar, Lichemont of een opklapbed?
3: Ik kan me niet schelen als ik me slaap.
1: Als u maar slaapt. In de moderne tijd is het vaak een opklapbed of een Lichemont of wat voor een bed dan ook. En als je nou een beetje corpulent bent en daar een beetje mee sukkelt, dan is het misschien wel eens van, hey, schik eens even op. Hè? En ga eens even naar de andere kant. Maar het valt wel mee, want u zult zien, als we het liedje gaan zingen, heb meelij jet, is er dan geen plaats meer in bed, dat het allemaal wel zal lukken. Dames en heren, heb meelij jet.

0: is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
6: Echt waar?
1: Nou, oké.

0: En Dave, we zijn op tijd vertrokken.
1: Ja, dat ook.
0: Ja, helemaal. Ja.
1: En namens mij een hele goede morgen en welkom weer bij een aflevering van de Rozo Express. Nou ja, goed. Doe het nog even zo.
0: Dus, hoe deed je dat nou?
1: De Rozo Express.
0: Oké. Okay. welkom. En ja, we zaterdag 4 juli is het alweer. We zitten weer in de maand juli. Juli.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En wat betekent dat?
1: Ja?
0: Nou, we nu maat
1: zijn begonnen. Ja.
0: We begonnen met ons wisselalbum, zoals gebruikelijk in onze uitzending. En dat is deze week het album uit 1970 dat dit jaar opnieuw is uitgebracht, met dan op CD. The Golden Ewing, met het titelloze album noemen ze dat dan.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou ja, goed, zo, het was het... Dat was het zoveelste album. Ik heb hem op LP. En ja, ik vind het een leuk album. Laat ik het zo
0: zeggen. Ja, het is een leuk album, inderdaad. Klopt. Vandaar dat het ook onze wisselalbum is.
1: Ja.
0: Ja. trouwens, helemaal aan het begin draaiden we de drie J's. Wij hebben iedere week, voor de nieuwe luisteraars, zeg maar, hebben we iedere week een treinplaatje beginnen we ons uur mee.
1: Ja, dat heb jij bedacht.
0: En wat zei je?
1: Jij had zoiets bedacht.
0: Ja, zo, ja. Ja, ik vond het wel grappig.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou, dat is de belangrijkste deel.
0: Het waren de drie J's dus. Uit 2023. En het kwam van het album Mooie Tijden.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Even kijken, wat gaan we nog meer doen? Oh ja, we hebben geen... hoe heet dat? Geen... in de derde uur hebben wij deze keer geen... schooltijd, want ze zijn met vakantie namelijk.
1: Maar wel kinderen voor kinderen, toch?
0: Ja, dat wel. Ja, ja.
1: Ja, en de K3 kan ook.
0: Ja, ja. Maar ja. Dat doen we volgende keer wel. Hè?
1: Ja, dat is. K3 moet ook vaak, want ik weet dat Jolanda dat helemaal geweldig vindt ook.
0: Oké.
1: Net zo goed als ik.
0: Nou, bij deze genoteerd.
1: Ja, wel doen.
0: Gaan we het eigenlijk
1: heel, heel belangrijk.
0: Ja, zo is het.
1: Voor de rest natuurlijk ook aan de OTS-luisteraars trouwens. Goedemorgen. En ja, goed, tot de klok van. Sowieso 1 uur zijn wij bij je, maar daarna ben ik nog even 2 uurtjes door met lekkere muziek. En ja, we hebben nog van alles te doen en we gaan zo meteen ook even kijken wat er allemaal nog te doen is in en om deze dagen eigenlijk. Want gelukkig is niet zo warm meer buiten zoals eerst. Er kunnen nog wel warme dagen gaan komen. Dus die komen er ook. Maar niet zo warm meer als dat het is geweest. En dat vind ik dan wel weer fijn.
0: Ja, inderdaad. Ja, maar goed, 30, 4 of zelfs 35 graden is wel heel erg warm hoor.
1: Ja, nou ja, dat vind ik niet fijn. Maar dat is persoonlijk.
0: Nee, nee. Nee, maar er zijn veel mensen die dat dan niet fijn vinden. En daarom gaan de mensen... Ja, trouwens, even kijken. Hoe maak je nou een leuk bruggetje?
1: Ja, vertel.
0: Daarom vliegen de mensen weg, wou ik zeggen. Nou, waren er oorde, maar goed.
1: Nou,
0: koelere oorde misschien.
1: Nou, dat hoeft niet, want mensen die willen naar warme oorde, maar dat heeft met een heel ander iets te maken. Dat heeft te maken met het feit dat ze... dat het hier in Nederland een andere soort warmte hangt, zeg maar, als in bijvoorbeeld in bepaalde andere warme landen.
0: Ja.
1: Minder vochtig, et cetera. Dus minder benauwd.
0: Oké. Goed. Fly away.
1: Ja, nou, doe dan maar dan.
0: Nou, goed. Stap maar in dan.
2: Wee!
0: Ik ben de piloot.

0: vorige week uitgekomen met een nieuwe single van Benny Sings, was dit met Parachute. En daarvoor Tietzin uit 1974 en het heette allemaal Fly Away.
1: Ik heb toch wel een probleem met die parachuteplaat.
0: Waarom zo?
1: Nou,
0: je kan niet vliegen, je kan niet,
1: nee,
0: je durft niet springen.
1: Het gaat niet om mij, maar het gaat om wat hij zingt. Hij zingt dan op een gegeven ogenblik, hij zou Parachute moeten zingen, maar ja. Heb je wel eens goed geluisterd? Het is net of dat je daarachteraan wil zeggen, toiletpapier. Ik bleef het ook doen ook. Ik bleef het ook doen ook, want het klonk niet als, ja, hij doet hij slikt het shoot in.
0: Ja, oké. Nou,
1: hij slikt het shoot in, dus het klinkt alsof hij het over toiletpapier heeft.
0: Nou, Benny, als je luistert.
1: Ja. Ja, dit vind ik dan, hè? Ja, dat klinkt alsof die...
0: Nou, nee. Maar het is een leuk
1: nummer. Het is een leuk nummer, dat hoor je mij niet zeggen. Ja. Maar en ja, hij slikt wel dingen in. Ja.
0: Maar niet de parasiet is.
1: Nou, dat weet ik niet. Dan. Het klinkt echt alsof hij het over dat toiletpapier heeft.
0: Ja, goed. Nou, weet je, als luisteraars op een gegeven moment geluisteren via een stream of wat dan ook. Hè, ze gaan dit nummer draaien, dan horen ze dat ook iedere keer natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is juist zo leuk.
0: Dus wat doe je de mensen weer aan, hè?
1: Ja, maar kijk, moet je luisteren. Dit hoort bij mijn objectieve mening.
0: Oké. Okay. Ja, oké. Het zal. Het zal. Even kijken, volgens het draaiboek moeten we nu wel gaan bewegen, maar ik zie nog geen piano in de studio staan.
1: Oh jawel hoor, die staat er al lang.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: Wel een hele kleine.
1: Ja, die zie je.
0: Eentje uit Madurodam waarschijnlijk.
1: Ja, maar die zie jij niet. Je ziet
0: die
1: hem
0: zie
1: niet.
0: Ik, die zie ik nee, niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, zo klein is die, kan je nagaan.
1: Denk daar maar zo aan.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ik ga eens even kijken hoor. Oh ja, inderdaad. Wat slaat er nu op? Helemaal nergens op.
1: Op iets wat niet terugslaat?
0: Ja, klopt. Zou die aankondigen of niet?
1: Nee.
0: Nee.
2: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor. Daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen, trek, trek, op zee en voort, zee, voort, even volhouden. Halt maar, en ontspannen de armen. Armen zeewaarts, we gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts, en zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs, rondjes maken, en veer nu mee. Veren, als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën, veer door de knieën. Klaar, gaat goed, ja. Op en om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo, die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maak je een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren, andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toi, het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop, opzij. Opzij, op de vloer en rechtop, naar rechts. Ga maar door, ja. Houd de benen gestrekt, nu mooi opzij. Nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. dus diep omlaag. En rustig weer hoog, zwaai laag tussendoor. Hoog weer op, uitademen, inademen, neer zwaai diep. Goed door de knieën veren, ga maar rustig door. Nog tweemaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
0: Ja, Dave, en wat doe jij dan altijd? Dat dacht ik al.
1: Ja, moest ik nog even doen, hè?
0: Ja, dat klopt, hè. Ja, ja.
1: Dat hoort erbij.
0: Ja,
1: anders komt Ping niet. Voor de rest, er zitten luisteren. Jolanda, Linda zitten luisteren. Rob, Mieke en PA, die zitten ook te luisteren. Dus kortom, ze zijn allemaal weer aanwezig. En daar zijn wij heel blij mee. Dus, ja, en natuurlijk ook de mensen bij de OTS zitten te luisteren. Dat is ook heel belangrijk. Nou, het is altijd zo, na de ochtendgymnastiek, dan heb je altijd even lekkere muziek nodig. En gaan we gewoon ook doen. En dat doen we onder andere met deze van Roesje Kot. Eén nacht met jou. En Only Human van Sanna Sage 2020 komt er ook nog aan. Maar eerst dus deze. Ja, is goed, Scott.
0: Ja.

0: Only Newman, dit was Senna Stark uit 2020 kwam het nummer. En uit 1995 draaiden we dat prachtige nummer van Ruud Shackold met Eén Nacht Met Jou.
1: Ja, en wat was die nacht met mij?
0: Niet met jou.
1: Ja, je zegt Eén Nacht Met Jou.
0: Ruud Shackold heeft het over, hè?
1: Ja, oké.
0: Okay. Oh, nou.
1: Ja.
0: Huh?
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Ja, Eén Nacht Met Jou, ja. Nou ja, goed, je kan er alle kanten uit mee natuurlijk. Weet je wat, ja. weet je wat ik altijd het nadeel vind? Als je dit soort dingetjes dan hebt en dat soort titels hebt, dan ga je altijd zo van, oh, daar kun je alle kanten mee uit. Ja, dat klopt, ja. Ook. Daar kun je ook alle kanten mee uit. Ja. Ja. Maar ja, goed, dan kun je ook een beantwoording doen. En ik vind dat altijd wel leuk om een beantwoording
0: te doen. Twee nachten alleen. Twee nachten alleen bijvoorbeeld.
1: Nee, één nacht alleen.
0: Of één nacht alleen. Ja.
1: Ja.
0: Twee nachten alleen. Drie nachten alleen.
1: Vier
0: ja,
1: nachten
0: alleen. Als op reis is.
1: Een heel jaar alleen. Kan natuurlijk ook nog.
0: Als op reis is bijvoorbeeld van, ja. Oh, ik ben de dagen aan het afstellen. Oké, okay, nog een paar dagen.
1: Weet je wat wel zo is natuurlijk? Ja. Op dit moment zijn de mensen de dagen aan het aftellen dat ze niet meer in de warmte zitten. Want de meeste mensen vinden dit gewoon veel te warm wat er afgelopen week was. En ben jij vaak nog geweest zwemmen, André?
0: Jawel, ja. Nou, vorige week niet wat trouwens. Dat was eigenlijk niet verstandig om op een gegeven moment in de zon te gaan zitten. En dan zeggen ze, ja, maar dan ga je lekker zwemmen. Ja, dat is zeker. Maar dan verbrand je nog.
1: Dus, ja, maar
0: het was niet echt gezond.
1: Verbranden, dat kun je tegenhouden door goed te sprayen.
0: Ja, dat is ook. Maar ik spray me altijd met factor 50. Dus,
1: ja, maar ja. Is die waterresistent?
0: Ja. Ja.
1: Dat moet je wel hebben.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is ook leuk.
0: Ja, zo is het.
1: Ook mooi,
0: maar
1: ook goed om te doen.
0: Ik ben gisteren lekker weer te zwemmen. Dus,
1: ja.
0: Ja. Dus ik heb mijn spieren weer wat los. Dat is altijd heel goed voor al die spieren, hè? Zwemmen.
1: Ja?
0: Zwemmen.
1: Is dat goed?
0: Ja, is heel goed.
1: Oh, gelukkig.
0: En heel gezond.
1: Ik ben blij dat je dat...
0: Nou, hè? Ja, ja, daarom ben ik ook zo gezond.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je nog wat info uit de regio?
1: Nou, ik heb wel.
0: Te denken van, ja, waar gaat het allemaal over?
1: Ik heb wel wat, maar ik was even aan het zoeken naar de dingen... want het is binnenkort, de Mariafeesten zijn er weer. Onder andere in Molenschot.
0: Ja.
1: Oftewel de Sint-Anna-feesten zou je het ook kunnen noemen. En die gaan weer beginnen ook. En die zijn in juli altijd. Dus daar was ik even naar op zoek wat daar de juiste datum van was. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer te doen. Onder andere natuurlijk ook sowieso in een Ombreda. En ontdek de zomer van de Baronie bijvoorbeeld ook. Want hier zijn de mooiste wandelroutes, fietsroutes en sfeervolle dorpen, bruisende steden, natuurgebieden, evenementen en bezienswaardigheden. De magie van juist de Baronie. Daar kun je naartoe en er is daar is de website voor gemaakt. De magie van de baronie.nl. En daarop kun je alles zien. Dus de routes die je kunt wandelen, waar je kunt zijn met bezienswaardigheden, waar je streekproducten kunt halen. Nou ja, goed, je kan het allemaal zien en ook de routes die je kunt lopen. Voor fietsroutes, wandelroutes, je kan er allemaal kiezen weer zien. Dus ga naar de magie van de baronie, oftewel magievandebaronie.nl. En daar kun je van alles zien en natuurlijk ook het nieuws eventueel uit de regio kun je ontdekken. Er is ook een app van, die kun je er ook bij zetten en die kun je eventueel downloaden op je telefoon en dan kun je natuurlijk ook meelopen. En ga eens kijken naar de baroniepoorten en die er allemaal zijn. En er is echt heel veel te doen. En zowel in Etten-Leur als Oosterhout, als Strijbeek, als Breda, Achtmaal, Rukven. Nou, ga ze maar door. Ze zijn er allemaal op te zien op de magie van de baronie. .nl. magievandebaronie.nl. Daar kun je ze op zien. En dan kun je ze die zomer kun je dan helemaal er doorheen gaan door de baronie. Geloof mij maar. Het zijn de Shepherds. En gaat over zomerfeesten en zo.

0: Ja, nooit was de zomer zo mooi. Ik vind het een mooie plaat dit. Lekker Belgisch, dat wel. Ingeborg, hoorde je. En nooit was de zomer zo mooi. Ja, nou ja, hoe mooi kun je de zomer maken? Ja, dat is ook een vraag. Dus bij de ene is het heel mooi en vindt iedereen het geweldig en bijzonder en ga zo maar door. En de andere keer dan zeggen mensen zo van ja, ik vind er niks aan in de zomer. En voor mij is de zomer op zich heel leuk, want je kan leuke dingen doen op het strand en ga zo maar door. Ja. Maar van de andere kant ben ik eigenlijk nog meer fan van de herfst, de winter en de lente. Dus niet te warm. En sneeuw mag ook, ja.
1: Maar die heb je afgelopen winter wel gehad. Hè?
0: Maar die warmte die we afgelopen, die we nou de laatste keer hadden,
1: dat is ook niet leuk, laat ik het zo zeggen.
0: Nou nee, dat zeker weten we niet.
1: Dus
0: voor mij was dat...
1: Nederland is daar ook niet op gemaakt.
0: Nou,
1: kijk, net als hele warme landen, om maar even een voorbeeldje te geven. Die hebben, van de week trouwens, zag ik in de reportage, dat ging over warmte hier in Nederland. En waarom dat sommige huizen zo warm worden. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat wij, in warme landen heb je huizen die zijn wit.
0: Uh-huh.
1: En ja. Daar heb je in feite geen airco nodig. Dat ketst namelijk de warmte af. Maar hier in Nederland zijn allemaal bruine stenen, noem maar op. En dat absorbeert warmte.
0: Ben jij trouwens, even zonder gekheid, want het is vandaag natuurlijk, is het weer zover, in Oosterhout. Want Oosterhout Live start.
1: Ja.
0: En dat is vandaag gestart dat met daar, ze hebben leuke artiesten. Denk maar aan Matthijs Koning natuurlijk. Ik pak er gewoon eventjes een paar tussenuit hoor. René Schuurmans, Monique Smit, Jury Plezier zit erbij, Tino Martin, hoe is het mogelijk, Wesley Bronkhorst, die had ik even niet verwacht in het lijstje, Robert van Hemert, Frans Bauer natuurlijk, Wolter Kroes is erbij, dus er zitten heel veel mensen bij die op dit moment optreden op de main stage. Je hebt ook nog een Vleugel stage, daar is onder andere Jury Plezier te zien, DJ Mike, en nog een aantal andere dingen, maar de main stage is natuurlijk het meest populaire stage, en daarop staan de grote artiesten, tenminste grotere artiesten op. Dus Frans Bauer is dus te zien, Tino Martin, Wolter Kroes, et cetera. Ze komen allemaal, langs vandaag. En dat op het Lukwelpark hier in Oosterhout. En daar wordt het gehouden. Dus het programma kun je zien op natuurlijk oosterhoutlive.nl. En daarop kun je zien wie er allemaal komt optreden en wanneer en hoe laat. En ga zo maar door. Dus ze komen er allemaal langs en dat is dus vandaag in Oosterhout. André, het is de meeste mensen. Je kan nog tickets kopen, want ze zijn nog verkrijgbaar. En het gaat gewoon van start. En het geheel kun je dus zien en optredens kun je daar zien. Dus het is een aanrader voor de meeste mensen die van vooral Nederlandstalige muziek houden. Je kan er weer naartoe en er is dus van de artiesten zijn er weer. En het begint allemaal om 2:00 met Matthijs Koning. Vanmiddag en het duurt tot 's avonds laat. Dus
1: gezellig.
0: Dacht ik ook.
1: Ja, zo is het maar net. Goed, tijd voor Rob.
0: Zeker weten.

0: Dat was de nieuwe single van Chaotic met Damn I Think I Love You 2.0.
1: Ja, want de oorspronkelijke komt uit de jaren 90 dus.
0: Ja, ja, en daarvoor draaiden wij trouwens Rob.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: That's nice.
0: Ja, zo is maar net.
1: Ja, nou ja.
0: En we hebben er nog twee tot het nieuws van 11 uur en dan zijn we zo weer terug, hè?
1: Ja, snel weer terug zelfs.
0: Zo is maar net.
1: Tot zo.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: Info, cultuur, conversatie en muziek in de Rozo.

0: Ja, welkom in het tweede uur weer van de Rozo Express. En dit was een track van ons wisselalbum, van het titelloze album van Golden Ewing uit 1970. Het nummer dat we draaiden, dat heette dus CC.
1: Daar is de koffie.
0: Daar is de koffie.
1: Ja, ik
0: denk
1: de deur dichtgooien.
0: Ja? Nou, die moet je niet dichtgooien. Zo, oké. Je was net geverfd.
2: Was het goed te horen?
0: Ja, dat was goed te horen.
2: Oh, daar ben ik heel blij mee. Ja, daar ben ik heel blij mee dat het te horen was. Dan weet je in ieder geval zeker dat mensen...
0: Die slam de deur.
2: Ja, dat mensen... Nou, nee, weet je wat het is? Dan krijg je een soort, hoe noem je dat? Een soort hoorspeleffect.
0: Ja, ja. Een soort hoorspellen.
2: Ja. Ja. Oh, okay. Krijg je een soort hoorspeleffect. Dus van de deur valt dicht.
0: Boom. De deur valt dicht. Ja. Ja. Gelukkig zaten mijn vingers er niet tussen.
2: Kijk, bijvoorbeeld, zo moet je het wel doen, ja.
0: Ja.
2: Ja, ben je er helemaal, dat is trouwens helemaal klaar voor, want gisteren is het al begonnen, maar vandaag ook. Kijk, dat vind ik wel een beetje een klein nadeeltje. Want, kijk, je hebt Breda Live.
0: Ja.
2: En dat is ook vandaag. Dat was ook gisteren, maar ook vandaag. En ja, Breda Live heeft weer een heeft ook weer een mooie stage. Want Breda Live heeft vandaag Dotan, Raccoon, Jan Smit, Rowan Heze en Suzanne en Freek hebben ook nog. En het wordt afgesloten met Hartwell. Dus het, Breda Live is ook weer. Dus, en dat vind ik dan wel dingen dat een beetje gepland is op dezelfde tijd als Oosterhout Live. Wat dus ook vandaag is. En dan denk ik zo van, oeh.

0: dat had je misschien anders moeten plannen. Want kijk, als je dan de meeste ook mensen weer wil trekken van Breda Live, maar ook mensen wil trekken van naar Oosterhout Live toe, dat wordt dan lastiger, want je hebt op de ene plek natuurlijk en op de andere plek heb je dingen. Dus ik zou denken zo van het. Ik zou dat op een andere dag gepland hebben. Dus ik zou dat op andere dagen plannen. Laat ik het zo stellen. Ik denk dat ik het zo moet. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja. Nou moeten de mensen toch even keuzes maken.
0: Ja, hè? Dus vandaag onder andere Jan Smit, Raccoon, Suzanne en Freek en Hardwell zijn te zien. En je hebt natuurlijk ook nog de presentaties in handen van Guido Weijers trouwens. Dat kan ik er ook nog wel even bij zeggen. Ja. Dus je kan gaan jumpen vanavond vanaf 9:30 tot 11:00. Want Hardwell gaat dan optreden. En daarvoor natuurlijk een uur lang Suzanne en Freek. En je hebt Rowan Hezen tussen 7:30 en 7:30. Jan Smit treedt op tussen 5:00 en 6:00. Raccoon treedt op tussen tussen 4:30 en 4:30. En Dotan die gaat van 2:15 tot 3:00 optreden. Dus vandaag dus allemaal. En deze zaterdag 5 juli. Het duurt van 2:00 tot 11:00.
1: Nou, en dat toch over muziek hebben. Ik zat gisteren de hitlijst even te bekijken. En er was één artiest die viel toch wel heel erg op, vond ik eerlijk gezegd. Die had ik eerlijk gezegd niet verwacht dat hij zo hoog zou eindigen. En dan weet je wel over wie dat ik het heb, denk.
0: Ja, Rutger.
1: Ja, en wat ik moest ook even denken aan die serie waar dat hij toen in...
0: Ik geloof in mij.
1: Ja. En voor de mensen die denken van over welk nummer heeft hij het dan. Ik laat even een stukje horen dus. Dat het echt een nummer is van... Oh, hij doet het niet. Wat is dit nou?
0: Ja, was ik al bang voor.
1: Computer heeft...
0: Daar was ik al bang voor.
1: Nou, even een andere proberen.
0: Ja, dat is Rutger van Barneveld.
1: Goed, dat houden we eventjes te goed.
0: Jij houdt even Rutger.
1: We gaan even met de AMB plaats verder.
0: Ja, denk ik wel. Ja. Laten we dat maar doen. Hè. Dat is normaal op deze dag.
1: Ja, ja.
0: Dat we dat gaan doen, toch?

0: flinke jongens hoor. Hey.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
3: Je luistert naar de Rozo Express. De Rozo Express.
4: De A- en B-plaat.

0: Onze ANB-plaat van deze week is van Longton, Ernie en de Shakers. Het komt allemaal uit 1974. Met als A-kant Motor Ride en als B-kant dus deze nummer van Johnny Silent.
1: What's his name?
0: Hij is zwijgzaam.
2: Wie is zwijgzaam?
0: Zwijgzaam, Johnny.
2: Ja. Nou, even naar de top 40 dan maar.
0: Want daar
2: jij wilde even wat laten horen.
0: Ja, daar kwamen we namelijk deze tegen.

0: Ja, dat is de zomerhit, zoals Zeelen.
1: Ja, de Sunshine Zak in de Zemer, er stond er al één in.
0: Ja.
1: In de top 40, want we hadden namelijk ook al in dat lijstje Cheerio, ja, van Justin de Wild. Die heeft al op nummer 1 gestaan, hè?
0: Ja, ja.
1: Zie, ja.
0: Ja.
1: Ja, dus, ja.
0: Hij staat in top 40, staat hij momenteel op 2. En ik verwacht ook wel dat hij volgende week op nummer 1 zal staan. En, maar in de andere Nederlandse lijst, de charts 100 of zoiets, daar staat hij op 1.
1: Ja,
0: en,
1: maar ja.
0: Ja. Nou ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk voor Rutger.
1: Tuurlijk vind ik het ook leuk voor
0: en
1: Rutger.
0: En als je nou denkt van, waar hadden ze het net over die serie, dan kijk even op kijk. Kijk.nl. Daar kan je terugkijken. Daar kan je de hele serie terugzien.
1: Daar is hij zeker op terug te zien.
0: Ja, het is een hele leuke serie geweest. Dus voor mij mag er nog een keer een vervolg op komen.
1: Ja, maar ik denk dat bepaalde mensen dat niet meer willen doen. En dan heb ik het over één bepaalde bronbeer onder andere.
0: Ja, die...
1: If I tell you that I love you, die.
0: Dus. Ja. Ja, klopt. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar ik vind het voor Rutger van Barneveld vind ik het hartstikke leuk.
1: Sowieso.
0: Zo is het maar net. Oké. Nou, we toch met nieuwe platen bezig zijn. Hè?
1: Nou, laat maar horen.
0: We hebben er weer twee.
1: Ja.

0: blijft toch lekkere muziek. Lois Lane was dit. De nieuwe single, Take a Million.
1: Ja, nou ja. Een miljoen nemen.
0: Ja.
1: Daar zit ik over na te denken. Moet je dat doen?
0: Moet je niet te veel doen en nadenken.
1: Nou, een miljoen nemen, ja. Nou ja, goed. Van de andere kant, ja, wil je een miljoen? Van de ene kant zeg ik ja. Van de ene kant zou ik zeggen, oh ja, meer. Van de andere kant denk ik dan van...
0: Wel belastingvrij.
1: Ja, maar ja, dan... Ja, oké, oké. Dan
0: kan
1: ik met
0: je een deel naar de belasting brengen.
1: Ben ik met je eens. Ja. Maar van de andere kant, ja, je moet natuurlijk ook, ja, je moet er natuurlijk ook bij zijn. Hè? Laten we wel wezen, er is ook een dingen. Er is ook een, ja, je moet ook zorgen dat je een beetje, hoe noem je dat? Oh, dan ben ik de draad kwijt.
0: No.
1: Ja, dat je toch ook wel een beetje belasting betaalt. Ik vind wel, kijk, we kunnen wel zeggen, ja, van belasting moet je niet betalen. Maar daar ben ik het niet zo mee eens.
0: Nee, maar oké. Okay. Maar goed, ja, oké. Okay.
1: Ik vind het leuk hoor, als ze zouden zeggen, belastingen gaat er, je betaalt geen belasting meer.
0: Nee,
1: van de andere kant gaat het je dan knijt er veel geld kosten, maar...
0: Nee, dat maakt niet uit, dat is maar een miljoen overal, hè? Ja.
1: Nou ja, dat miljoen gaat toch wel op, hoor.
0: Ja, dat wel. Goed, en dan ga je ook weer belasting over betalen.
1: Weet je dat ik, ja, daar... Ik ben daar best handig in.
0: Ja, maar als je erover na gaat denken... He, je verdient bijvoorbeeld geld. He, je verdient salaris. Nou, dan gaat op een gegeven moment belasting af.
1: Ja.
0: He, dan krijg je net weer in handen. Dan ga je iets kopen en dan ga je ook weer belasting over betalen.
1: Ja.
0: En dan heb je bijvoorbeeld een product gekocht, weet ik het wat. En je gaat het weer verkopen en dan ga je er ook weer belasting over betalen. Dat is eigenlijk wel een wie dat heeft uitgevonden, hè? Slimme jongen geweest.
1: Nou ja, hier in Nederland wel. Ja, maar ja, laten we wel wezen. Er zijn natuurlijk ook plekken bij. Ja, nou komt ie. Waar je helemaal geen belasting hoeft te betalen. Oftewel, je bent daar wel iets meer kwijt dan voor een cola op een terras, et cetera. Dat wel.
0: Ja, ja.
1: Maar daar betaal je geen belasting. Dat is Monaco.
0: Ja, oké. Maar er moet toch ergens moet er wel geld verdiend worden door de overheid. Als kunnen ze de wegen niet onderhouden, noem maar op. En
1: nee, maar ja, dat zit, ja, dan betaal je dus, ja, iets meer voor een ding. Iets meer voor een kaartje bijvoorbeeld. Voor een glaasje cola. In,
0: ja,
1: Nederland
0: betaal je, in feite is dat ook een soort van belasting natuurlijk.
1: Ja, in feite, ja, wel. Ja.
0: Dus het heet dan anders.
1: Het geeft wel wat, ja, voordelen, ja, eraan. Want je kan het wel zelf bepalen hoe duurder je het maakt.
0: Ja, oké.
1: Ja, dat geeft.
0: Ik ga natuurlijk misschien ook nog even lekker gaan een casinootje gaan, hè?
1: Ja, maar gaan zoeken. Ja, maar laten we wel wezen.
0: Of een Formule 1-race gaan bekijken of zo.
1: Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Nee, maar dat wel. Maar je hebt het gokken gedeelte. Dat heb je natuurlijk ook. En dat gokken, ja. Jongens, je verliest er vaak meer geld.
0: Dingen toe.
1: Je verliest er vaak meer geld mee als dat je het ook echt in handen hebt, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Dat is meestal, hè. Ja.
1: Mocht je nog naar een vlooienmarkt willen, nou, dat kan volgende week zondag weer. Supergrote vlooienmarkt bij het NAC-stadion, namelijk in Breda. Nou, het zondag 12 juli is er weer die XXL vlooienmarkt. En ja, het wordt een spectaculair iets, zegt men. Met 250 kramen en standhouders kunnen daar van alles op verkopen voor dun prijzen natuurlijk. Dus een Rembrandt of een Picasso, nou wie weet, kom je die wel wat tegen? Je weet
0: ja,
1: nooit.
0: Tuurlijk.
1: Of kom tussen de bananendozen snuffelen en haal daar je leuke vondsten uit. Het begint om 10 uur en duurt tot 5 uur. En dat is allemaal bij het NAC-stadion aan de Radverlegstraat nummer 2. En het is op parkeerplaats P5. Dus het parkeerterrein P5 naast het NAC-stadion. Daar wordt dat gehouden, die XXL Vlooimarkt.

0: Zo, dit was ook Connie van der Bos. Uit 1968 was dit. Het nummer dat heette trouwens Win van mij. En daarvoor Rob de Nijs met Raak me aan. En dat kwam allemaal uit 1991.
1: Ik zeg altijd, je moet nooit horen wat wij soms in een studio allemaal aan het zingen
0: nee,
1: zijn.
0: Dat wil je, echt,
1: dat
0: niet
1: wil je echt niet weten. Als je, ja, soms dan ben je wel eens, dan ga je wel eens nummers verbouwen, zeg maar, qua tekst. En daar ben ik heel goed in, dat weet André.
0: We hebben ook op een gegeven moment af en toe wel eens van die melige buien en zo.
1: Ja, en André weet hoe goed dat ik ben om teksten te verbouwen qua...
0: Ja, ik hoor dat regelmatig. En denk ik van, huh? Oké.
1: Ja, nou ja, goed, ja.
0: Ja.
1: Zo werkt dat.
0: Soms niet voor uitzending...
1: Nou, dat sowieso niet.
0: Geschikt, laat me zo zeggen. Ja, oké.
1: Op de chat, Mieke, PJ, Rob en natuurlijk op Facebook, Jolanda en Linda. En ja, soms een kletsje met iedereen wel eens een keertje hier en daar zo tussendoor. En maar ook natuurlijk zijn we bezig met het programma, dus ja, je moet ook wel tussendoor ook dingen plaatsen. Heb ik nog één ding nog niet gedaan, dus dat moet ik nog doen. Dus dat is een, ik heb de laatste tracks nog niet gedaan, dus die moet ik er nog even inzetten.
0: Oké. En trouwens ook, hoe heet dat, onze luisteraars via de ORTS, natuurlijk ook welkom, hè?
1: Die luisteren mee.
0: Ja,
1: natuurlijk zijn die wel.
0: Althans, we hopen dat die meeluisteren.
1: Nou ja, kijk, je weet natuurlijk nooit. En het is nou heel warm, dus niet iedereen zal dit heel snel gaan doen. Weet je, we hadden van de week... het begon te regenen buiten en ik had echt zoiets van... Oh, ik moet naar buiten toe nu. En ik ben ook naar buiten toe gegaan. Ik heb even in de regen gelopen. Vond het zo lekker. Ik had echt zoiets van naar die bloedhete. En om dan even zo door de regen heen te lopen. Ik vond het heerlijk. Maar ja, daarna hadden we weer zoiets van... Nou, er komt nu wel weer even en niet zoveel regen aan. Tenminste, niet wat ik kan achterhalen bij... tot op heden dan wel te verstaan. Want nee, we gaan voorlopig even nog geen echte neerslag krijgen of regen krijgen. Dus we moeten dit weer even doen met wat meer warmte. Dus ik had zoiets van... Nou ja, we moeten farewell to the rain zeggen. Maar misschien moeten we toch dan wel iets met de regen doen. Ja, moet je maar eens luisteren. Maar eerst farewell to the rain. Dit zijn de Shoes.

0: twee platen van Nederbeat plaatjes.
1: Ja, maar dan snap ik trouwens waarom dat die paraplu er in de studio stond.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Je hoort het, twee bandjes achter elkaar, de Shoes en Farewell to the Rain. Maar daarachteraan ook nog de B-kant van de single Gilbert Green van Soft Pillow uit 1968, Until the Rains Come. Soft Pillow maakte maar twee singles. Simple Song to You met als B-kant The Proof. En deze single, dit was ook de eerste single die ze uitbracht in 1968, Soft Pillow. En Gilbert Green is de A-kant, maar ik vond het wel leuk, Until the Rain Comes. Nou ja, daar hopen we dan maar weer op. En groep kwam uit Amsterdam trouwens, met Johan Timmerman erin en Koos Sprang. En voortgekomen uit de John Bruegel 4 en weer voortgezet als Charlie Brown. Dus ben je daar ook weer van op de hoogte. En ja goed, zo loopt het door. Je had eerst dus de John Bruegel 4. Daarin zaten ze allebei. Ze gingen toen door als Soft Pillow. En na Soft Pillow gingen ze ook nog eens een keertje door onder de naam Charlie Brown. En ook daar hebben ze nog één single uitgebracht. En dat was in 1972 trouwens. Op het Injection label toen nog maar. Soft Pillow. Ja, ik vind het leuke muziek. En ik vind deze plaat ook ontzettend knijtergoed. En je hoort het nooit op de radio omdat het A en B kant is. En B is het een beetje onbekende nederbeat. Dus dat maakt het ook wel weer heel erg mooi op deze zaterdag hier bij Groos Radio. Tijd nu voor heel andere muziek.
1: Twee nieuwe.
0: Juist, precies. Ja. Wilde ik even zeggen. From East to East, dit is Walter G en Jay Caruso. En erachteraan Buzzin van Blanks.

0: Het nummer is al een tijdje uit. Blanks was het nieuwe single van hun. Dus namelijk op eind mei is dit nummer al uitgekomen.
1: Ja, dat valt toch nog mee?
0: Jawel, nou oké, okay, maar goed.
1: Dat is, ja. dat is zeg maar een week geleden.
0: Eind mei?
1: Ja,
0: ja oké. Okay. Nee,
1: dat is een maand geleden.
0: Nee, dat is een maand geleden.
1: Goed, ja, maand geleden.
0: Ja, het gaat sneller dan je denkt, hoor.
1: Ja.
0: Zo is het maar net.
1: Ja. Het is allemaal wat.
0: Zij?
1: En zo gaat het door. En zo blijf je doorgaan. Ja. En dus ja.
0: Nee. Ik zie dat er weer bijna 12 uur is, joh.
1: Dus, we hebben nog één plaat voor je.
0: Twee hebben we er nog.
1: Kunnen ja, Delic in ieder geval.
0: Ja, zo is maar net.
1: En Electric Memory. En daarna natuurlijk nog heel veel meer. Dus blijf lekker luisteren. En daarna mag ik ook nog twee uurtjes. En ik heb nog een verzoekje liggen voor Rob. Dat moet ik sowieso voor hem draaien. Dus die gaat er nog aankomen, Rob. Dus blijf luisteren.
0: Oké.
1: Sowieso.
0: We zijn zo na 12 uur weer terug.
1: Ik ga even koffie halen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: zullen we eens even gaan kijken wat we ervan kunnen maken.
1: Ik ben onder de indruk hoor, want je weet precies wat je doet, hè?
2: Absoluut nachtmerriemateriaal.
3: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn.
4: De Rozo Express. Rozo Express.
5: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
4: André en Dave. André en Dave.
5: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.

0: track van ons wisselalbum van The Golden Earring met Holy Holy Lies. En ja, welkom in het tweede uur, nee, derde uur weer zelfs. Het gaat sneller dan je denkt, hè. Het derde uur van de Rozo Express.
1: Ja, een holy life, dan zit je eigenlijk aan, dan denk je al heel snel natuurlijk aan God zij met u. Ja, om het zo te zeggen, ja, dat is toch zo?
0: Ja, ja.
1: Zo moet je denken. Ja, toch? Ja, zo ja. Denk ik dan. Maar ja, goed, dat terzijde. Maar ja, wel leuke dingen. Dus heerlijke muziek. En The Golden Earring doet sowieso goed mee met muziek. Helaas niet meer bestaat. Ja, de band bestaat nog wel, maar ook weer niet. Hm. Natuurlijk omdat een van de bandleden, ja, het gaat gewoon snel natuurlijk. En de een die wil dan nog steeds platen maken. En de andere, ja, kan het niet meer vanwege gezondheid, et cetera. Dus het blijft doorgaan.
0: Trouwens,
1: maar vorig jaar was een afscheidsconcert van... was het vorig jaar? Of was dat dit jaar nog zelfs? Ik moet het even uit mijn hand doen, hoor. Moet ik echt even helemaal uit mijn hand doen. Dus ja, dus...
0: Even dat. Over albums gesproken. Van de week hoorde ik dat trouwens Anouk ook weer met een nieuw album bezig is. Dus er gaat ook weer nieuwe muziek van Anouk komen. Ze heeft wel gezegd dat het haar laatste album zal zijn.
1: En
0: dat
1: oh god, heeft, nee.
0: Ja, maar dat heeft allemaal een beetje te maken met... dat LP's niet zo... nou erg duur is om uit te brengen als artiest zijn.

0: vinden. Ja. Dus alleen, ja, maar alleen nog als je kijkt van dat een studio huren per uur, als per dag kost. Hè? 3000 euro. Dus per dag. En dan, en dan al de, weet dat, Anouk die. Die heeft natuurlijk ook wel heel veel zeg maar een band. En dat is ook allemaal, moet ook allemaal betaald worden natuurlijk. Dus ik kan me wel ergens wel iets bij voorstellen.
1: Nou, ik vind het heel eerlijk. Waarom kunnen andere mensen dan gewoon door blijven gaan? En waarom gaan andere artiesten dan wel gewoon door? En die blijven gewoon nieuwe albums uitbrengen en dan ook niet. Ik vind het een beetje
0: bla-bla. Dat is jouw mening.
1: Ik vind het een beetje bla-bla.
0: Ja, dat is jouw mening. We zullen het wel zien. Maar ik geloof dat ze dan eens meer gezegd heeft.
1: Misschien moet ze de gouden tanden verkopen. Dan kan ze nog een album uitbrengen. Ja, sorry jongens.
0: Maar ze brengt hartstikke leuke muziek uit. Dus,
1: ze brengt wel hartstikke leuke muziek uit. Dus. Maar ik vind dit een beetje zo van... Ja, nee. Ik vind het een beetje bla. Bla.
0: Ja. Ja. Goed, we zullen zien.
1: Ja, inderdaad.
0: We zullen zien. Dus... tijd voor de XXL-track.
1: Ja.
0: Joost Candy Dulce.
1: Oh,

0: Ja, dat was onze XXL-track. Ik ben niet dol voor het. Het is een track van het album uit 2022 alweer. Van We Never Stop. En met dat het draaide, heet het dus Since I Found You.
1: Nou, dat zou nu, dan staat Noeken bij bezig volgens mij. We Never Stop. Oh nee, dat mag ik weer niet zeggen natuurlijk.
0: Dave je toch?
1: Ja, nou dat wilde ik zeggen.
0: Ja.
1: Dave je toch? Ja, ja, ach ja. Maar het begint hier nou wel iets warmer te worden in de studio. Op zich niet erg. Maar ik hoop eerlijk gezegd wel dat we niet zo meer dat het de komende tijd niet zo warm meer wordt als dat het eerst was, hoor. Om heel eerlijk te zijn.
0: Nee, het wordt niet zo warm, maar het wordt wel warm.
1: Ja, en dan denk je bij jezelf van, waarom? Ik wil niet. Ja, dat is dan mijn ding.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Want...
0: Hij wil sneeuw.
1: Oh, ja. Sneeuw.
0: Sneeuw.
1: Ja. Ja. Nou, daar ben ik wel voor in.
0: We kunnen natuurlijk een sneeuwplaatje draaien. Kan aan het kant af tuin, hoor.
1: Nou ja, ik ben daar wel voor in, hoor.
0: Om een sneeuwplaatje te draaien.
1: Ja.
0: Nou, draai straks even een sneeuwplaatje.
1: Ja. Snel.
0: Bijvoorbeeld. Ja, of... ja.
1: Iets heel anders, want morgen organiseert Witte Rook een nieuw geluidskunstwerk van kunstenaar Michiel van Weerthof. Over en in het Wilhelminapark in Breda. Nou, vanaf 3 uur zijn wandelaars, luisteraars en liefhebbers van historische Hart van Breda. Welkom bij de blauwe stoel van Klaas Schubbels in het Wilhelminapark in Breda. Nou, het geluidswerk, het Wilhelmina gebeuren van Michiel Weerthof, is het derde geluidskunstwerk en speciaal ontwikkeld door Witte Rook voor het Wilhelminapark in Breda. Het Wilhelmina gebeuren is vanaf 5 juli te beluisteren en permanent te beleven in het park door iedereen met een smartphone en een koptelefoon via wilhelminagebeuren.nl. Dus daar kun je luisteren naar het geluid, het kunstwerk. En dan als je dus voor het kunstwerk staat, dan kun je dat dus, ja. Het Wilhelminagebeuren is mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Fonds, provincie Noord-Brabant en gemeente Breda. En is gewoon gratis te bekijken en te beluisteren natuurlijk. Via wilhelminagebeuren.nl kun je dus het ook beluisteren. En dan kun je er ook naartoe gaan. En dan gebeurt er van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen, ga daar eens luisteren en kijken. Het wilhelminagebeuren.nl.
0: Eens kijken als ik op het knopje druk wat er dan gaat gebeuren.

raison.

0: Een track van het album van Frank Boeien, van Op Heden heette het album. Het komt allemaal uit 2001 en het nummer dat we draaiden, dat heette Dromen van de Toekomst. En Danny Vera draaiden wij daarvoor met Daydreams. En dat komt van het album The Way Home. En dat was trouwens vorig jaar december ons wisselalbum.
1: Rob
0: het
1: zegt...
0: album heet trouwens The Way Home.
1: Ze hebben het allemaal over dromen. Hè? En PJ die zegt een hoop dromen dit uur. Ik zeg ja, dromen kunnen uitkomen.
0: Dromerig uur.
1: Ja,
0: dromerig uur.
1: Dromen kunnen natuurlijk ook waar worden.
0: Ja.
1: Ja, als je nou een droom hebt. Je hebt altijd al gedroomd van iets. Dat je dat zou willen en dat je dat zou, ja, misschien wel
0: en
1: zou
0: kunnen.
1: En als
0: het ook uitkomt of zo. Hè?
1: Ja, maar ja. Dat is altijd, ja. Nog, dat is altijd, ja, de vraag.
0: Ja.
1: Gaat het uitkomen? Ja, orde nee.
0: Komt deze droom uit?
1: Nou, dat.
0: Ja,
1: ja, je weet het nooit natuurlijk. Een droom die kan waar worden. En ik vind het ook altijd heel mooi als iemand zijn droom kan waarmaken. Of in ieder geval iets met zijn droom kan doen. Ik heb het ook weer gedaan. En dan is het heel fijn als een droom uiteindelijk uitkomt. En dat je daar een beetje hulp bij gehad hebt. Dat is altijd fijn. Dus ja, dat vind ik dan wel. Dat vind ik dan weer mooi. Maar ja, goed.
0: We gaan er maar heel erg de diepte in, hè?
1: Nou, nee. Dat heeft niks met diepte te maken. Dat heeft
0: wel.
1: Te maken met... Nee, waarom?
0: Ja.
1: Nou, waarom, okay. Waarom is dit? Ja?
0: Ja.
1: Met de diepte in.
0: Ja. Daarom?
1: Nee. Ja. Nou, nee,
0: goed.
1: Nou, zo zie ik
0: maar even bij de muziek houden.
1: Dat ben ik, hoor.
0: Nou.
1: Dat is, ja. Zullen we maar bij de muziek houden dan?
0: Ja.
1: Oké, okay, ja. Laat maar lopen dan.
0: Ja?
1: Deze zijn twee platen uit de jaren 60. Zometeen Ted de Braak. Met Zilletjes. Maar eerst deze. Dit is Sandra Remer. Since You've Been Gone.

Nou, dat is mooi op je verjaardag. Een gehaktbal en patat. Noem je dat soms met je man uit? Fijn uit eten in de stad. Een vet bordje, een vet koppie, een pot Messi, heet dat chic? Is dat plekje bij de kassa jouw idee van romantiek? Is dit alles wat je van je man verwacht? Dat had Don Juan in zijn tijd niet verwacht. Maar het moet weer stilletjes met jou. Dat heb ik al lang bekeken.

ja dat kennen we nou. Hup eten, ik word hongerig van jou. Als ik durfde, dan riep ik nou hardop, ik heb je lief. Maar dat brengt alleen maar ruzie met zich mee en ongerief. Nee kind, ik doe het niet, je

Wat zeur je nou van sachies, sachies, sachies? Daar zit verdorie niet één mens hier die je kent. Je man is dodelijk verliefd op je en magisch, magisch, magisch. En ik weet beter spul voor jou. Diner bij kaarslicht met z'n tweeën. Dat is voor mij zo'n eeuw geleden. Ik vind het stilletjes

0: ik heb het opgespaard voor jou.
1: Zo'n dure tent met 18 obers en plush en koper en een gulden voor toilet. Met een menu van 18 gangen en aan het einde van de laatste gang een bed.
0: Dat wou ik stilletjes met jou.
1: De hele tent ging daarop stelten.
0: Een lawaai van sneek tot elte. De zigeuners vielen flauw.
1: En als de ober extra ertjes had gebracht en nog eens bief. En in extase in de keuken riep, het is waar, hij heeft haar lief. Nou, wat is er nou? Hey. Er is toch geen mens die op je let hier. Allemaal eendagsvreters die op de patat afvoeren.

0: met jou.
1: Ik weet dat het een beetje een flinke spetter in deze plaats is, maar ik vond hem wel leuk om een keertje te laten horen. En het was eigenlijk een B-kantje. Tette Braak hoorde je met de B-kant van Bobo de Holeman. En daarvoor natuurlijk niet te vergeten ook nog Sandra Remer met Since You Have Gone. En ja goed, het is in stilletjes. Ik vind het nog steeds een leuke track. Alleen ja, wat ik al zei, klein open haard vind je erbij. Maar toch, ik vond wel dat ik hem een keertje moest draaien.
2: Ja, ik wou net zeggen. Het is wel een open haard vuurtje.
1: Ik vond dat ik hem een keertje moest draaien. Dus want ook dit soort dingetjes moet je ook wel eens een keertje laten horen. En ja goed, er zijn van die mooie dingen bij dat, ja, ik vind het wel mooi. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want er zijn zoveel mooie dingetjes bij en zoveel mooie platen bij. Nou goed, de Sint-Janstraat staat deze zomer op 4 dagen volledig in het teken van kunst, cultuur en ontmoeting hier in Oosterhout. Nou, tijdens de Sint-Jansdagen openen bewoners en deelnemers hun deuren voor bezoekers en zorgen zij samen voor een gevarieerd programma met kunst, ambacht, straattheater en activiteiten voor jong en oud. Verspreid door de straat kunnen bezoekers een kijkje nemen in open ateliers en bijzondere voordeuren. En daarnaast zijn er demonstraties van mandenvlechten, kleintheater, straatentertainment, creatieve kraampjes, etc. Ook liefhebbers van boeken en groen komen aan hun trekken bij de boekenstoep en de plantjesmarkt. Nou, voor kinderen is eveneens veel te beleven, want zij kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en op straat vintage games spelen. En daarmee zijn de organisatoren van de Sint-Janstraat niet alleen kunst en cultuur onder de aandacht brengen, maar ook ontmoeting tussen bewoners en bezoekers stimuleren. Nou, de Sint-Jansdagen vinden plaats op zaterdag 4, vandaag dus, 18 juli, 1 augustus en 15 augustus dus. Vandaag, 18 juli, 1 augustus en 15 augustus. Dan kun je daar terecht bij aan de Sint-Jansstraat voor die Sint-Jansdagen.
2: Ja.
1: Zo moet je het eigenlijk zeggen.
2: Leuk inderdaad. Initiatief trouwens.
1: Ja, precies. Ja. En dat allemaal hier in Oosterhout.

0: nam je met mee naar 1964 van het LP, van de LP Willeke. Willeke Alberti met In Mijn Dromen, I Love It You. En daar zal Rob de Nijs met een roze droom.
1: Voor mensen die denken 1964, toen kwam het album uit. Maar de single die kwam in 1965 uit. En was een B-kantje van Vanavond om 17:15 ben ik vrij. Daar stond hij op als B-kant. Dus ja, Willeke Alberti dus. En In Mijn Dromen. En ja, in dromen, als je die dromen hebt. Soms dan kunnen dromen ook wel eens, ook wat ik al zei, ook zeker uitkomen. En dan kan het alleen maar mooi worden. En dan kun je genieten van, ja. Maar van de andere kant, geniet gewoon van het leven. Want dat is ook belangrijk. Hè? Dus,
0: ja, pluk de dag.
1: Want ik vind altijd, ja, pluk de dag inderdaad. Ja. En ja. Ja, goed, er zijn altijd wel van die dagen dat het gewoon gezellig is. Vandaag trouwens kun je ook bij de het Hemaplein in het winkelcentrum Arendshof. Dat verandert in een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen. Nou, Krielkip, zoals dat heet, is de jeugdeditie van Kunst in het Park. En kunnen jonge deelnemers gratis kennis maken met verschillende vormen van kunst en creativiteit. Het thema van dit jaar is Voel je vrij? Yay! En kinderen worden uitgenodigd om te ontdekken en te experimenteren en hun eigen ideeën vorm te geven. Nou, onder begeleiding van de kunstenaars en creatieve docenten van H19 kunnen zij deelnemen aan uiteenlopende workshops en activiteiten. Nou, kunst en cultuur komt dus samen. En dat dus allemaal Krielkip. Dat is eigenlijk zeg maar op het Hemaplein en in het Arendshof. Daar wordt dat, daar is dat. En de deelname is gratis voor kinderen. Dus nou ja, goed. Dus vandaag tot 4:00 kun je terecht bij Krielkip. En het vindt plaats allemaal op het Hemaplein in Arendshof. Dus, en dat is voor speciaal voor kinderen. Als we het toch over kinderen hebben. Die zijn kinderen voor kinderen. En die gaan op vakantie in Italië.
0: Ja.
1: Ja.

0: van het album 15. Dit was Heik met vakantievlinders. Oh, vakantievlinders.
1: Ja, heb jij die ook, vakantievlinders, of niet?
0: Vakantievlinders heb... Nee, nee.
1: Nee, heb jij geen...
0: Nee, niet echt. Nee, niet echt.
1: Heb jij geen vakantievlinders?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké, dan niet.
0: Die zijn weggevlogen.
1: Wee! Ja. En daarvoor Kinderen voor Kinderen inderdaad. En een vakantie in Italië. En ik kan hem meezingen, deze plaat. Dat is zo het grappige eraan. Ik kan hem echt helemaal meezingen. Ja, goed. Hey André.
0: Ja.
1: Ik denk dat we op moeten naar de laatste voor vandaag.
0: Ja, we hebben er nog twee dus.
1: Ja, dat gaat hem volgens mij niet eens meer worden met die twee. Want het is bijna 56. Dus ik denk dat één nummer genoeg is.
0: Nou,
1: twee?
0: We gaan ze gewoon alle twee draaien.
1: Hoe dan?
0: Hoe dan? Let maar op.
1: Ja, oh nee. Oh jee.
0: Nee, dan.
1: Dat is wel zielig voor Ilse, hoor.
0: Nou, wat?
1: Het is wel zielig voor Ilse als je die dan maar half afkapt.
0: Ah, dat is ook wel zo, hè, eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Nou, even kijken. Wat zullen we doen?
1: We doen Maria Rack in ieder geval met Step Into the Sun.
0: Ja.
1: Want die is sowieso, die staat nou klaar. En die hoort ook wel bij, die hoort hier ook al bij.
0: Zullen we even kijken?
1: Ja, we gaan in ieder geval die draaien.
0: Ja, die duurt in ieder geval 3 minuten.
1: Maria Rack sowieso. En die komt op 59 uit. Dus dat maakt niet uit. Dus lekker laten draaien. Die gaan we gewoon draaien. En wij gaan alvast zeggen tot... ik zeg tot zometeen.
0: Ja, ik ben de volgende week weer.
1: En mocht je verzoekplaat hebben, dan moet je het even naar mij doorgeven. Want ik draai ze met plezier voor je. Ik heb er al 2 liggen die ik sowieso moet gaan draaien. Dus die komen er nog aan.
0: De playlist, et cetera, kan je altijd vinden op onze website. Reuzoexpress.com.
1: Ja. Zeker.
0: Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En Dave gaat nog eventjes 2 uurtjes door.
1: En ik zeg tot zo.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dat begint in Teheran. De komende dagen zijn er rouwplechtigheden in meerdere steden. Donderdag wordt Ali Khamenei begraven in zijn geboorteplaats, Mashhad. Iran verwacht miljoenen bezoekers en heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een brand in een flat aan de oude Koenmarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. 2 jaar geleden was dat nog bijna 3/4. Vooral de gestegen prijzen zorgen ervoor dat veel mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Volgens de ANWB hoeft het overigens niet te betekenen dat dat ook voor andere periodes van het jaar geldt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het
2: uur na uur. Dag.

Dit is Saturday's Music and More.

Wat ik al zei, namens mij een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More. Je zou bijna kunnen zeggen dat je een soort Star Wars beginnetje had. Can you feel the force? May the force be with you, Luke. Maar het is zo'n lekkere plaat, er zit zo lekker veel pit in, heerlijk dit. Yo, op Facebook zit op dit moment te luisteren, in ieder geval Jolanda en Linda. Maar op de chat zit het ook bomvol. PJ, Mieke, Rob en Rick. En wie weet zitten er nog wel meer mensen te luisteren, want je weet het natuurlijk nooit, hè. Onder het motto, hallo, wie is daar? Natuurlijk rond de klok van half hebben we weer de twee meezingers. En voor de rest nog een paar verzoekplaatjes liggen. Onder andere voor Chicago. En voor de Waterboys. En als jij er nog een hebt, ja, dan moet je gewoon naar me doorgeven. Hè? Maar ook nieuwe muziek. En zo waar. Vorige week kregen we ineens nieuwe tracks van Chaka Khan binnen. Keith Urban is ook met iemand waar we al een tijdje niks meer van hebben gehoord in de studio gedoken. Met niemand minder dan Michael McDonald. Dit is een nieuwe single die heet We Go Back. En dat allemaal hier bij Roos Radio. 9 minuten over 1. Zaterdag 4 juli van het jaar 2026.

Ja, deze was speciaal voor Mieke, want die had hem aangevraagd. Saturdays in the Park in the 4th of the July. Want hij zingt, I think it was the 4th of July. En ja, goed, dat maakt het alleen maar mooi. Chicago hoor je. En daarvoor ook nog de nieuwe single van Michael McDonald. Samen met de man, en die heette Keith Urban. En ja, goed, ze hebben inderdaad een nieuwe single uitgebracht. Tenminste, Keith Urban heeft gevraagd dat hij samen wilde werken met hem. Nou ja, goed, Michael McDonald zei, dat gaan we doen. Dus, en toen kwam de single We Go Back uit. Nou ja, goed, bij Michael McDonald gaat het absoluut, ja, is het absoluut wel een waarheid. Ja. Nog meer verzoekplaten binnengekregen. Dan ga ik ook even achter elkaar draaien. One Night in Bangkok onderweg van Murray Head. Voor Karel. En nu voor Rob op de chat. Deze van de Waterboys. How of the Moon.

Geschreven door onder andere Benny en Björn van ABBA, jawel. En Murray Heads One Night in Bangkok kwam uit de musicalfilm Chess inderdaad. En een paar weken geleden draaide ik al een Nacht in Mokum. En dat was een cover, een Nederlandstalige versie wel te verstaan, van het nummer One Night in Bangkok natuurlijk van Murray Head. Ach ja. Ik denk nog eentje tot aan de meezingers. Nee, nog twee. Daar is deze er eentje van. Hier is Rob McHugh met zijn versie van Amor, Amor, Amor, Amor.

En die kreeg ook nog een verzoekje voor Rick. Nou, Rick, hij komt straks aan. Hij staat al klaar. Hij staat om te knipperen, maar dat ga ik straks doen. We hebben de meezingers, maar ik wil je toch nog even wat laten horen. Je hoorde Quiero door Julio Iglesias. Maar ik weet niet of iedereen hem wel eens gehoord heeft door Luz Luca. Ja, die is heel leuk. Moet je even luisteren. Let even op. Dit is Luz Luca met haar versie van Quiero. Let op.

Deze versie die kwam uit het Spaanse schaap in dit geval. Een van de vele schaapversies. En ja, ik blijf het leuk vinden. Trouwens, deze staan alle afleveringen van het schaap. Zijn allemaal te vinden trouwens ook in het archief van Beeld en Geluid. Oftewel, de Beeld en Geluid dingetjes. En dat is oftewel, hoe heet dat? De schatkamer. Ja, die zijn allemaal te vinden op de schatkamer. Alle afleveringen ooit van het schaap en met Loes Luca erin en zo. Ja, ik blijf het leuk vinden. En haar versie, het is zo op zijn Nederlands uitgesproken. Het is zo grappig. Que quiero, que tuñas, mojano por qué. Ja, het is echt, ze probeert Spaans, maar het lukt er niet. Goed, van het Spaans naar het Nederlands. En goed. Even twee meezingers ervan, deze er eentje is. Deze heren zaten ooit in een, hoe noem je dat? In een soapseries. Dit is Farfan. En levenslang.

0: zit je naar de chat te kijken en zegt Rob, hoor ik het nu goed? Ja, dat hoor je goed. Ja, Son op een Piemel hoor je van Sonny M. En Linda die schiet keihard in de lach. En Jolanda die zegt, oh nee. Ja, en dan zegt Rick, ja dit hoor je. Ja, je hoort het goed. En die ligt hem ook helemaal in een deuk. Sonny M dus en Son op een Piemel. En daarvoor ook nog levenslang door For Fun. Zo, nu gaan we even naar het wat duisteren. Ja. Ik had hem aan Rick beloofd, dus Rick bij deze. Het is Disturbed. The Sound of Silence.
1: Hello, darkness, my old.

Toch blijft dit geweldig, dit nummer. Rob zegt, ook dit nummer is zo intens als je s'nachts thuis kwam van het stappen. En dan nog even wat eten en dan dit nummer voluit. Ja, nou, ik weet niet of je buren er blijven zelfs uit, Rob. Maar in ieder geval, inderdaad, Dire Straits en Private Investigation. Ik vond hem mooi achter Sounds of Silence aan van Disturbed. Die was voor Rick. En ik vind het wel mooi, omdat er zit een beetje dezelfde mystiek in. Ook in deze versie van Dire Straits. Dus ik vond dit wel mooi om erbij te hebben. Dus Private Investigation en The Sound of Silence. Dus hoorde je ook nog van Disturbed. Zo, langzamerhand gaan we het even wat opbouwen. Nog ongeveer, nou, ik denk nog 2 plaatjes en dan gaan we even op naar het nieuws en daarna ben ik vlug weer terug. In ieder geval deze van Agnetha. Vergeten plaatje van haar uit de jaren 80, stond toen in de top 40 in de tijd. It's I Won't Let You Go.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantynivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de Oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het
2: uur na uur.

Toch blijft deze plaat ook lekker hoor. Piece of Rock hoor je van Mother's Finest. En ja, dit is echt zo'n plaat die als je dat begin hebt. Dat komt helemaal binnen, in mijn ogen altijd. Ach ja, Piece of Rock dus in het tweede uur van Saturday's Music Hour hoor. En dat om 5 minuten over de klok van 2 uur alweer. En de tijd gaat snel. De tijd die gaat heel snel. Ik heb een nieuwe plaat voor je. En natuurlijk 2 meezingers zometeen. Maar ik heb een nieuwe plaat voor je. En deze combinatie vind ik een beetje vreemd. Ja. Er zijn wel meer vreemde combinaties de laatste tijd uitgekomen. Nou, deze combinatie vind ik ook erg vreemd. Ik vond Sabrina Carpenter en Madonna ook al een beetje. Ik dacht van, ha? Waarom? Maar deze slaat in mijn ogen alles. Snow Patrol en Kylie Minogue. Hoe kun je de combinatie maken? These Alarms.

Terug naar 1978, eind 78 wel te bestaan. Begin 79 hoor je Cloud en Save Me. De band kwam uit Zuid-Afrika trouwens. En ja, ze hebben een paar hits gehad. Substitute onder andere, deze natuurlijk. En ja, ik vind ze allemaal even leuk eigenlijk, die nummers die ze uitgehoord hebben. Er zit zo'n lekker ritme in die plaat in. En daar waren ook nog de nieuwe Snow Patrol samen met Kylie Minogue. En These Alarms heet hij. En dit is Dodgy. En Good Enough. En Rick, ik ben het wel met je eens. Rare combi, maar op zich wel een leuk.

Het blijft een leuke plaat. En Rob zegt, de Proclaimers, lekker hoor. Ja, en als je dit nummer draait en je bent aan het wandelen inderdaad, en je moet een hike doen of zo, dan is dit nummer perfect om te gebruiken. Ja, ja, dan is dit perfect om te doen, dit nummer. Ach ja, dan vond ik nog Dodgy en Good Enough For Me en Good Enough For You. 21 minuten over 2. Oftewel 9 minuten voor 2:30 als je het zo horen. Maakt niet uit. Zaterdag 4 juni. Niet meteen van de pre-chat.

Ja, zo moest de muziek, die hoort er ook bij. En The Millionaires, The Queen of Santa Maria, kwam begin jaren 80 uit. Millionaires deden ook ooit eens mee voor Nederland aan het Songfestival. Tenminste, aan de voorrondes van het Songfestival. Niet aan het Songfestival zelf trouwens, moet ik wel even bijzeggen. En ja, goed, maar ik vind dit ook zo... Ja, dit nummer heeft ook zo de zomer weer. En ik vind het altijd leuk om dit soort dingen ook te laten horen. Daarvoor niet te vergeten natuurlijk ook nog veel meer plaatjes waar je denkt van... Hey, die heb ik al lang niet meer gehoord. Don't Get Me Wrong van The Pretenders onder andere ook. Die wordt ook heel weinig gedraaid. En deze hoor je nooit op de radio. Maar het is hoog naar de tijd voor de twee meezingers. En daar is deze er eentje van. Het is Kinderen voor Kinderen en Zomer in mijn kop. Ja, dan kan ik het niet laten. Hè. Dan moet ik er André Haas maar achteraan draaien met Zomer.

Ja, ik zei het al. Even knijpen nog. Ja, dat moest er nog even bij. Hé, hey, joh, alle kinderen voor kinderen. En zomer in mijn kop en zomer in mijn bol. Oftewel, Andreas, een zomer hoorde je ook nog. En ja, Jolanda die zei, ik heb zin in een keer Wham! En Freedom. Bij deze dan, Jolanda.

Jolanda die zegt erachteraan, deze is leuker achteraan. Hij was wel een beetje in hetzelfde ritme. Uit 1990 hoorde je namelijk Jason Donovan. En Everyday, en natuurlijk ook voor Jolanda, want die vroeg hem speciaal aan Wham and Freedom. Ja, ik vind dat wel, ik vind het wel een lekker plaatje. Beetje zomers zit er ook nog wel in. Laten we wel wezen. Even terug naar de jaren 90, het einde van de jaren 90, wel te verstaan. Nou ja, meer moet ik eigenlijk zeggen. Nee, ik moet het goed zeggen, Dave. En toen kwam dit plaatje uit en het was heel zomers. En

0: Terug naar 1980 met de Gibson Brothers. En ja, ze hebben de titel eigenlijk al 10 keer gezongen. Latin America. En uit 95 ook nog de Mango Kings. En dan de Nicky Mango 3 uit de top 40 van dat jaar.
1: En hij is ook zo'n zomers iets, hè. En dan had ik zoiets van, nou, weet je wat het punt is? Soms dan moet je ook eventjes net voordat je gaat rocken nog even het heel rustig aan doen. En ineens kwam bij mij dit tevoorschijn. En trouwens, die ene van de Mango Kings, die kwam gewoon wat cd-single af. Mochten mensen denken, van bleef die plaat nou hangen? Dat hoort erin. Ja. En nu. Even rustig aan doen. Met een ontzettend mooi nummer van Freddy Aguilar.

even soms moet je ook wel eens een rustpuntje hebben. Ja, deze komt uit de studio en die heeft volgens mij een badje nodig, want er zit volgens mij veel vuil op die plaat. Maar in ieder geval, je hoorde Anak van Freddy Aguilar. En ik vind dit heel bijzonder eigenlijk. Anak betekent child. Ik heb hem ook in een andere. Ik heb hem ook nog in het Duits. Ik heb hem nog in het Frans ook. En dit is natuurlijk het. Dit is gewoon bijzonder. En in het Engels natuurlijk. Filipijns, dankjewel. En ja, dit is heel bijzonder mooi. Maar ik vind het echt super mooi. En ik had zoiets van: nou, we moeten ook even soms een. Een rustpuntje creëren, want anders dan blijf je toppen, om het maar zo te zeggen. Dat klinkt eigenlijk wel mooi, hè? Ja, dan blijf je toppen. Ik heb de laatste plaat voor je, ja! En je weet het, dan gaan we altijd een beetje rocken nog. Ik dacht, ik ga het nou niet te heftig rocken. Ik ga het zo warm van, hè?

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij het knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open en het verkeer rond Utrecht komt weer op gang. Met deze actie wil de actiegroep ook buiten Den Haag druk zetten op het klimaatbeleid. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. En de politie heeft het optreden verdedigd van agenten bij een incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Ouderijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks al vanaf de eerste ziektedag met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenoemde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. En zangeres Anouk overweegt te stoppen met het maken van nieuwe albums. De 51-jarige artiest zegt dat ze de afgelopen jaren vooral verlies heeft geleden op haar muziek. Anouk werkt momenteel aan een mogelijk laatste album en denkt erover toekomstige projecten alleen nog te maken met financiële steun van haar fans. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ja, hier zijn we weer, jouw zaterdagavond.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van
0: en natuurlijk Jukebox met Arie op deze zaterdagavond. Bij Rozo Radio. En dat doen we van 7 tot 9. Vandaag een andere uitzending als dat we gewend zijn op de zaterdagavond. Vandaag staat het in teken van het 75-jarige verjaardagsfeestje eigenlijk van André Hazes. Dus ik krijg vanavond alleen maar André Hazes muziek. Bekende nummers, maar ook nummers die niet zo heel veel gedraaid worden. En misschien dat je ze niet kent, maar wel net zo mooi zijn. Natuurlijk vanavond speciaal voor het 75-jarig woord van André Hazes. Ik zeg een hele goede avond. Blijf luisteren en hier is de eerste van de dag. Die ken je zeker.

Ja, dat gaat niet zo heel erg lekker. Een singeltje. André Hazes. Op de schoorsteen staat een foto. En met dat vrijheid snel gedaan. Ja, hier gaan we stoppen, want ja, dat klinkt niet zo goed. We begonnen met een beetje verliefd en daarna op de schoorsteen staat een foto. We hebben het over André Gerardus Hazes. Geboren 30 juni 1951 in Amsterdam. En helaas overleden 23 september 2004.

Je luistert nog steeds naar Jukebox met Arie op jouw zaterdagavond. En vanavond een special van André Hazes. Heel de twee uur nummers van André Hazes. Bekende en een beetje onbekende nummers. Je hoorde Het is koud zonder jou en Vaag en stil. Dit is ook een leuke.

André Hazes, daar gaat het vanavond over. Ik kan gewoon niet zonder jou. En daarvoor met de kinderen naar de kermis. En misschien heb je het ooit wel eens gehoord. Want het nummer is ook uitgebracht. André Hazes en Gerard Joling. Dat was toen met speciale effecten en zo. En het gaat over een Engels nummer. Want dat zong hij ook. I've been

instrumentaal meegewerkt Jan Akkerman samen met natuurlijk André Hazes, want daar gaat het over. En dat was het nummer heette Ik Was Getrouwd. Volgens mij ben ik getrouwd, ja, zo heette die. En daarvoor natuurlijk André Hazes, I've Been Loving You Too Long. En waar zijn we nou gebleven? Nou, pakken deze.

0: Bekende nummers en wat onbekende nummers die niet zo heel veel gedraaid worden op de radio, maar wel vandaag hier op de zaterdagavond met Jukebox met Arie, want hier draai ik alleen...
1: De grootste hits in je eigen taal, en die draai je mij, dus allemaal.
0: Je hoorde André Hazes, Ik red me wel en De nacht is mijn leven. Dit is een bekende.

Je hoorde Il Mando, ook de Italiaans was zie je best wel sterk, deze André Hazes. En daarvoor, je denkt maar dat je alles mag, het nummer dat ook is uitgebracht een aantal jaar geleden en de doorbraak was van Frans Duits. Natuurlijk, we hebben het over André Hazes.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Deutschland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: uit je spinnenweb. Maar ik ben nog zo gevangen door jouw tedere vingers, door jouw stem.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Für Deutschland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azedine Ounahi scoorde tweemaal, Soufiane Rahimi maakte de derde treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdine Ounahi scoorde 2 maal, Soufiane Rahimi maakte de 3e treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover.